Radioactief op 106.5. Uitschalten kan dat voor anders. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Radioaktiv Spilze. Radioaktiv Retro.
1: Frankie goes to Hollywood, dat weet ik vielleicht veel, vielleicht ook net. Dan gaat het dan naar Holly Johnson, dat weet ik vielleicht ganz veel. De nummer met Frankie goes to Hollywood, dat was een groep die een relax opgehaald. 1984 waren die op plaats om 1 en dat kan ik in de 29e maand.